en heb het al door weer verbeterd. Ik heb vandaag gedekt voor 6. Was je de 7e vergeten?

Zessen is een oefenis. Op de gezichten stromen regen. Hoe kwam het dat jij voor deze dis de zeven niet hebt volgekregen? De gasten is een proef te moe. Het karafkristal staat overbodig. Hun is het droef, jijzelf bent droef. En het droeft van